ook. Toch geit voor mij alweer op de boon, wo ik blief, wat wie immer wern. Miss Ripley op en flauch no hoes in Alien 1. En op de heid, dan neem ik pist, hef gleust een Zigarette uit. Kiek, kiek, een starben Stern.